0: en oldies die je nergens anders hoort. Dit is Radio Nova.
1: Geef mij maar de schuld van alles wat je wilt. En daarna dan een nacht om het goed te maken.
2: Ze zei me nog, we zouden dit niet moeten doen. Maar alles wat ze daarna zei, dat ben ik al vergeten. Verloor mezelf na die ene zoen. Dingen gebeuren, dat heb jij al lang geweten. Maar jij bent kwaad.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.
3: Krijg een appje van mevrouwtje. Schat, hoe laat kom je naar huis? Had je theewater al opgezet en het hondje moest nog uit. Ach, ik schaam me wel een beetje, want ik weet dat ze me mist.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 4:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

es pour moi.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 5 uur.
1: Download nu de Radio Nova

0: favoriete muziek? Met de Radio Nova app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Het zuiden van de Filipijnen is getroffen door een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,8 tot zelfs 8,2. Er is zeker 1 dode en er zijn meerdere gewonden. Op Mindanao, een van de grootste eilanden, stortten grote gebouwen in en er ontstond paniek. Er geldt een tsunami-waarschuwing voor de Filipijnen, Indonesië, Taiwan en Japan. Iran heeft Israël opnieuw aangevallen voor het eerst in 2 maanden tijd. Er gingen 10 raketten naar Israël, maar het leger kon die neerhalen of ze belanden in open gebied, zonder schade of slachtoffers. Het was volgens Iran een waarschuwing. Israël heeft die aanvallen al beantwoord met luchtaanvallen op militaire doelen in Iran. Amerikaanse president Trump roept Iran op om weer te onderhandelen. In een treinstation in New York zijn zeker 6 mensen gewond geraakt bij een steekincident. Een van de gewonden is er erg aan toe. Er is een verdachte opgepakt, hij zou mentale problemen hebben. Het gaat dus niet om terreur, zegt de politie. De jonge Rode Duivels zijn geen Europees kampioen. Ze verloren de U17-finale van Italië na strafschoppen. Het stond 1-1 na 90 minuten. Het was de eerste keer dat de jonge Rode Duivels op een EK tot in de finale waren geraakt. En tennisser Alexander Zverev heeft Roland Garros gewonnen, zijn eerste Grand Slam. Hij won in de finale van de Italiaan Flavio Cobolli in 5 sets. Eindelijk, zegt hij, na een reeks tegenslagen en kwetsuren.
2: We've been through injuries, we've been through heartbreak, we've been through losses. We've been losers at times as well, in the most important moments. But at the end of the day, we're Grand Slam champions now. And that's what counts.
1: Zverev is de eerste Duitser in het open tijdperk die wint in Parijs. We starten nog droog, maar er komt regen aan en mogelijk zelfs onweer. Het is wel zacht, 23 graden. Vanaf morgen een stuk koeler.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Het zuiden van de Filipijnen is getroffen door een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,8 tot zelfs 8,2. Er is zeker 1 dode en er zijn meerdere gewonden. Op Mindanao, een van de grootste eilanden, stortten grote gebouwen in en er ontstond paniek. Er geldt een tsunami-waarschuwing voor de Filipijnen, Indonesië, Taiwan en Japan. Iran heeft Israël opnieuw aangevallen voor het eerst in 2 maanden tijd. Er gingen 10 raketten naar Israël, maar het leger kon die neerhalen of ze belanden in open gebied, zonder schade of slachtoffers. Het was volgens Iran een waarschuwing. Israël heeft die aanvallen al beantwoord met luchtaanvallen op militaire doelen in Iran. Amerikaanse president Trump roept Iran op om weer te onderhandelen. In een treinstation in New York zijn zeker 6 mensen gewond geraakt bij een steekincident. Een van de gewonden is er erg aan toe. Er is een verdachte opgepakt, hij zou mentale problemen hebben. Het gaat dus niet om terreur, zegt de politie. De jonge Rode Duivels zijn geen Europees kampioen. Ze verloren de U17-finale van Italië na strafschoppen. Het stond 1-1 na 90 minuten. Het was de eerste keer dat de jonge Rode Duivels op een EK tot in de finale waren geraakt. En tennisser Alexander Zverev heeft Roland Garros gewonnen, zijn eerste Grand Slam. Hij won in de finale van de Italiaan Flavio Cobolli in 5 sets. Eindelijk zegt hij na een reeks tegenslagen en kwetsuren.
2: We've been through injuries, we've been through heartbreak, we've been through losses. We've been losers at times as well, in the most important moments. But at the end of the day, we're Grand Slam champions now. And that's what counts.
1: Zverev is de eerste Duitser in het open tijdperk die wint in Parijs. We starten nog droog, maar er komt regen aan en mogelijk zelfs onweer. Het is wel zacht, 23 graden. Vanaf morgen een stuk koeler.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. De Ochtendstond met Stef Leeuwenaert.

hele goede ochtend. Ietsjes na zevenen. Wij zijn al goed wakker. Ik weet niet of jij dat ook bent. Anders, ik help je er wel doorheen. En neem misschien ook wel eens een tasje koffie bij de hand. Of een lekkere chocomelk. Met iets lekkere boterhammetje met confituur. Of wat je ook maar wil hebben. Johan Konings.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Welkom bij Radio Nova.

Moonlight and Stars. Wat is dat ook zo mooi als je naar buiten kijkt, hè? Tijdens de nacht. De klassiek hadden een hele grote klassieker mee in 1972. Het is maar dat je het weet. Goedemorgen allemaal. En welkom in de ochtendstond.

0: ze maakt me gek.
1: Ja, zie ze doen en ze maakt me gek. Ondertussen is hij geen zanger meer, maar heeft wel toch een prachtige stem. Niels William, ik weet niet of je het nog herkend had. Zie ze doen.

Een droom, het is die droom en de droom van Jesse Arians. Het weerbeeld voor vandaag maandag. Deze voormiddag blijft droog, ook grijs een beetje. Maar de zon gaan we te zien krijgen. Namiddag krijgen we er ook nog eens een beetje regen bij. Bij maximale temperaturen van 20 graden.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

Toen nog waren ze een koppel, hè, Danny en Connie Fabri. En ik vergeef jou altijd. Laten we even kijken naar het showbiznieuws. Wel, Kathleen Goossens kon naar eigen zeggen ook wel een origineeltje worden van K3. Kreeg later spijt van haar nee en verloor ook haar herkansing. Veel gedoe rond geweest en dat kan je dus nalezen in het hln.be.

Oké, Aurélie. En dat is eigenlijk het vriendinnetje van de man achter Swoop, Philippe Daze. En geef me je liefde. I just don't know what you do with myself.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Het zuiden van de Filipijnen is getroffen door een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,8 tot zelfs 8,2. Er is zeker 1 dode en er zijn meerdere gewonden. Op Mindanao, een van de grootste eilanden, stortten grote gebouwen in en er ontstond paniek. Er geldt een tsunami-waarschuwing voor de Filipijnen, Indonesië, Taiwan en Japan. Iran heeft Israël opnieuw aangevallen voor het eerst in 2 maanden tijd. Er gingen 10 raketten naar Israël, maar het leger kon die neerhalen of ze belanden in open gebied, zonder schade of slachtoffers. Het was volgens Iran een waarschuwing. Israël heeft die aanvallen al beantwoord met luchtaanvallen op militaire doelen in Iran. Amerikaanse president Trump roept Iran op om weer te onderhandelen. In een treinstation in New York zijn zeker 6 mensen gewond geraakt bij een steekincident. Een van de gewonden is er erg aan toe. Er is een verdachte opgepakt, hij zou mentale problemen hebben. Het gaat dus niet om terreur, zegt de politie. De jonge Rode Duivels zijn geen Europees kampioen. Ze verloren de U17-finale van Italië na strafschoppen. Het stond 1-1 na 90 minuten. Het was de eerste keer dat de jonge Rode Duivels op een EK tot in de finale waren geraakt. En tennisser Alexander Zverev heeft Roland Garros gewonnen, zijn eerste Grand Slam. Hij won in de finale van de Italiaan Flavio Cobolli in 5 sets. Eindelijk, zegt hij, na een reeks tegenslagen en kwetsuren.
2: We've been through injuries, we've been through heartbreak, we've been through losses. We've been losers at times as well, in the most important moments. But at the end of the day, we're Grand Slam champions now. And that's what counts.
1: Zverev is de eerste Duitser in het open tijdperk die wint in Parijs. We starten nog droog, maar er komt regen aan en mogelijk zelfs onweer. Het is wel zacht, 23 graden. Vanaf morgen een stuk koeler.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Wakker worden met

dat kan niets meer stuk. En ook mijn ochtend op maandag niet, hè. Tony Servi en Rudy Jones met Hemel Help Mij. Iets is over achter en ik hoop dat je al wakker bent. Voor degenen die nog in bed liggen te luieren, kom aan, stap er maar uit, hè. Het is tijd om de maandag te beginnen. Shut up.

0: naar jullie elke dag toch wel liedjes te sturen via onze digitale items en ook digitale kanalen. Dat zo even meegeven. Loredana en Hou Ze Vol.
1: Ik hoor hem al een tijdje tikken aan de muur.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
3: Dit

wat een feestnummertje, hè? Danny Timmers en Leef Vandaag. We gaan nog even kijken naar wat nieuws. Of er nog nieuwe nieuwsupdates zijn binnengekomen. Hè? Na ophef over mogelijke komst van de zesvoudig moordenaar Freddy Orion. Opname in het psychiatrisch centrum in Rekkem staat dus on hold. We konden het ook allemaal zien

Dag. Rode en witte anjers van Rosita natuurlijk en Club 68. Ja, gratis meebrullen met Clouseau en K3. Dansen met Ruben van Huug. Nostalgisch wegzwijmelen bij Diana Ross. Of Pomelie Thijs en Zwangere Guy. Met hun festival Specter. Zien zwaaien bijvoorbeeld. Ja, dat kan allemaal. Ook deze zomer trekken honderdduizenden muziekliefhebbers richting festivalterreinen. Waar moet je deze keer zijn? Welke verborgen parels mag je niet missen? En vooral op welke wei vind je de goedkoopste slok herstenat? Je kan het dus allemaal gaan ontdekken in de festivalgids van het haarlem.be.

Frank van het niet bang voor de duivel, dat zijn we niet, hè. Wel, het weerbeeld voor vandaag. Het blijft een droge dag met een maximale temperatuur. Droge dag? Nee, Stef, in de voormiddag droog. Namiddag zou het ook wel eens kunnen een beetje gaan regenen. Bij een temperatuurtje valt nog wel mee 20 graden.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
2: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
1: Ja, hier is hem al. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
2: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
1: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
2: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
3: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
4: Muziek die je nergens anders hoort.
0: Dit is Radio Nova.

toen nog Nicole en Hugo. Helaas is Nicole van ons heen gegaan, hè, met dat schietgebedje. Wij hebben nog dit voor jou. Hier is Xanadu van Olivia Newton-John.

Amazing Ant en Patrick Samples, Devil Woman. Gaan we afscheid nemen van onze ochtendstond hier bij Radio Nova. Maar geen nood, de man na mij, dat is Jan Bakker. Die neemt jullie mee tot 11 uur. En nadien is het ook nog eens de beurt aan onze Ruud van Opstal. Ook Frank de Groef komt nog eens langs. En ofwel Patrick van Bever, ofwel Patrick de Groot. Dus alle reden genoeg om naar Nova te luisteren.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: De Vlaamse overheid wil opnieuw beter bereikbaar zijn. Wie bijvoorbeeld hulp nodig heeft bij het groeipakket of mijn verbouwpremie, zal de overheid in de toekomst weer kunnen bellen of langsgaan aan een loket. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Veel mensen hebben nog altijd moeite om online documenten in te vullen of mails te versturen. Volgens bevoegd minister Krevits heeft 40% van de bevolking te weinig digitale vaardigheden. Bijna 1 op de 3 werkende Belgen heeft het afgelopen jaar ziekteverlof genomen om mentale redenen. Dat blijkt uit het Mind Health Report van AXA. Vooral jongere werknemers tussen de 18 en 34 jaar krijgen te maken met psychische problemen. Ze hebben veel stress door onzekerheid over de toekomst en hun financiële situatie. Daarnaast voelen velen zich eenzaam en overstelpt door negatief nieuws. Een Russische aanval in de regio Zaporizhzhia in het zuidoosten van Oekraïne heeft aan 5 mensen het leven gekost. 14 anderen raakten gewond. Rusland nam de regio onder meer onder vuur met drones. Daarbij werden flatgebouwen en auto's vernield en raakte infrastructuur beschadigd. Het dodental van de aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot 15. Ruim 100 mensen raakten gewond. Vermoedelijk ligt het werkelijke aantal slachtoffers nog hoger. De schok werd gevolgd door een tsunami. Verschillende gebouwen en een belangrijke toegangsbrug liep schade op. De beving had een kracht van 7,8. En de K3 Originals hebben gisteravond hun reuniereeks afgesloten. Karen, Christel en Kathleen traden voor de laatste keer op in een uitverkochte AFAS-dome in Antwerpen. In totaal gaven ze 48 shows in ons land en in Nederland. Die waren goed voor 812.000 tickets. Vlak voor de bisnummers verrasten de kinderen van Karen, Christel en Kathleen hun moeders met een bos bloemen. Het trio nam afscheid met de woorden: "Vergeet niet, ik ben Karen, ik ben Christel en ik ben Kathleen. Voor altijd jullie K3. Het is grijs en na de middag gaat het regenen vanaf de kust. De maxima komen uit op zo'n 21 graden. Morgen krijgen we zowel opklaringen als intense buien. We halen dan nog hooguit 18 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Het Muziekpaleis. Met Jan Bakker.

Bart Geil, hij is steeds onderweg. Goedemorgen, morgen. We zijn weer maandag. Weer een nieuwe werkweek, een nieuwe schoolweek. Ook dankjewel in de richting van Stef Leeuwenaerts. Hij maakt het weer waar van deze ochtend 7 uur met zijn ochtendstond. Welkom bij het Muziekpaleis. Hier ben ik.

Liefde voor het vak zijn de kilometervreters. U hoorde Frans-Duits. Laten we terugkeren. Begin de jaren 80. Deze formatie kent u zeker nog wel. KC en de Sunshine Band met Give It Up.

Casey and the Sunshine Band met Give It Up. Er zijn zeker 3 doden, 5 gewonden gevallen bij een zware aardbeving ten zuiden van de Filipijnen. Zo meldt de Filipijnse politie. Er werd een tsunami-waarschuwing uitgestuurd, ook in Japan, Indonesië en Taiwan.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Wij draaien lekker onze eigen goesting.

George Weston met Before a Heart Breaks. Oost-Vlaanderen is de provincie waar de meerderheid van de gemeente een gratis huwelijk gaat aanbieden. Dat blijkt dus uit een onderzoek van VRT Nieuws. Alle 304 gemeenten van Vlaanderen en Brussel. Maar in Oost-Vlaanderen zijn er ook burgerlijke huwelijken die tot €333 gaan kosten. Zoals in Vlaanderen en Brussel is zaterdag de populairste trouwdag. De laagste prijzen hiervoor gaan van 0 tot €333.

Radio Nova, eigenzinnig en anders. Ja, iedere dag weer het Muziekpaleis. Van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 11 uur. Brian Jongsma, het is allemaal...

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Radio Nova.
4: Eigenzinnig.
3: Anders.
5: Dit is Radio Nova met Jan Bakker.

De politiezone van Ketsen heeft tijdens een controleweekend 4 illegale e-steps in beslag genomen in Kampenhout, Steenokkerzeil en Zemst. De politie zegt dat de controle wel nodig was, omdat er veel stepgebruikers zich niet aan de verkeersregels houden. In totaal stelde de politie nog 60 overtredingen vast.

Henk Wijnhaard met een bruiloft zonder gasten. Straks na 10 uur ben ik er graag terug bij. Het tweede gedeelte van het Muziekpaleis hier bij Nova. John Heesakkers.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: De Vlaamse overheid wil opnieuw beter bereikbaar zijn. Wie bijvoorbeeld hulp nodig heeft bij het groeipakket of mijn verbouwpremie, zal de overheid in de toekomst weer kunnen bellen of langsgaan aan een loket. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Veel mensen hebben nog altijd moeite om online documenten in te vullen of mails te versturen. Volgens bevoegd minister Krevits heeft 40% van de bevolking te weinig digitale vaardigheden. Bijna 1 op de 3 werkende Belgen heeft het afgelopen jaar ziekteverlof genomen om mentale redenen. Dat blijkt uit het Mind Health Report van AXA. Vooral jongere werknemers tussen de 18 en 34 jaar krijgen te maken met psychische problemen. Zij hebben veel stress door onzekerheid over de toekomst en hun financiële situatie. Daarnaast voelen velen zich eenzaam en overstelpt door negatief nieuws. Een Russische aanval in de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne heeft aan 5 mensen het leven gekost. 14 anderen raakten gewond. Rusland nam de regio onder meer onder vuur met drones. Daarbij werden flatgebouwen en auto's vernield en raakte infrastructuur beschadigd. Het dodental van de aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot 15. Ruim 100 mensen raakten gewond. Vermoedelijk ligt het werkelijke aantal slachtoffers nog hoger. De schok werd gevolgd door een tsunami. Verschillende gebouwen en een belangrijke toegangsbrug liep schade op. De beving had een kracht van 7,8. En de K3 Originals hebben gisteravond hun reuniereeks afgesloten. Karen, Christel en Kathleen traden voor de laatste keer op in een uitverkochte AFAS-doom in Antwerpen. In totaal gaven ze 48 shows in ons land en in Nederland. Die waren goed voor 812.000 tickets. Vlak voor de bisnummers verrasten de kinderen van Karen, Christel en Kathleen hun moeders met een bos bloemen. Het trio nam afscheid met de woorden: "Vergeet niet, ik ben Karen, ik ben Christel en ik ben Kathleen. Voor altijd jullie K3. Het is grijs en na de middag gaat het regenen vanaf de kust. De maxima komen uit op zo'n 21 graden. Morgen krijgen we zowel opklaringen als intense buien. We halen dan nog hooguit 18 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Jan Bakker, van 9 tot 11, bij Radio Nova.

uit 74, ABBA met Dance. Tijdens een juniorwedstrijd, gisteren Borgloon, is gisteren namiddag een jonge Belgische wielrenner door de achterruit van een personenwagen geknald. De 16-jarige renner liet daarbij ernstige verwondingen op. Eerst was hij buiten bewustzijn, maar kwam toch weer bij. Hij kreeg glas in het gezicht en liep verwondingen op aan een schouder en bovenbeen. Een onoplettende automobiliste was met haar voertuig op het parcours geraakt. Een seingever maakte haar nog duidelijk dat ze moest dringend wegrijden, maar dat duurde veel te lang, waardoor de renners al op komst waren.

0: chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Welkom bij Radio Nova.
0: Muziek die je nergens anders hoort. Jan Bakker.

Vader, met de wereld draait voor jou alleen. Jordan and the Fascinations, Give Me Your Love.

Jankske met mijn mooiste souvenir. Het driedaagse evenement Midzomer Wambeek ter Nat zal in 2026 niet plaatsvinden. De VZW Midzomer heeft beslist een pauzejaar in te lassen en hoopt in 2027 terug te keren met een vernieuwd concept. Voorzitter Kevin Coppens wijst op een combinatie van de dalende bezoekersaantallen, stijgende kosten en persoonlijke gezondheidsproblemen als redenen voor de beslissing.

Fiesta Fiesta aan de zee. Een man van 31 uit Lendeleden die raakte zwaar gewond nadat hij zich vastklampte aan een vluchtauto van de inbrekers die zijn bestelwagen hadden leeggeroofd. De auto crashte uiteindelijk tegen een tuinmuurtje. Een van de twee verdachten werd opgepakt. De andere is nog steeds

0: TCS. Al meer dan 60 jaar staan wij garant voor het perfecte plaatje. Van binnen tot buiten. Bij Valbusco draait het om totaalinrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
0: Radio Nova.
1: Radio Nova.
0: Jan Bakker.
2: Ik wil

De Vlaamse zanger Ik Wil Het Niet Alleen. Geniet van de muziek hier bij Nova. Iedere dag weer. Met Dana Winner, Ik Doe Het

Et surtout, ne n'oublie pas, Crazy Horse. Wat mij betreft, ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er graag terug bij. Om 9 uur natuurlijk voor het muziekpaleis hier bij Nova. Met altijd een duik in die ochtendkranten. Zometeen komt onze Ruud eraan, Ruud van Opstal. Dit is nog Roy Hofman met Zonder Jou. Tot morgen, dag.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: De Vlaamse overheid wil opnieuw beter bereikbaar zijn. Wie bijvoorbeeld hulp nodig heeft bij het groeipakket of mijn verbouwpremie, zal de overheid in de toekomst weer kunnen bellen of langsgaan aan een loket. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Veel mensen hebben nog altijd moeite om online documenten in te vullen of mails te versturen. Volgens bevoegd minister Krevits heeft 40% van de bevolking te weinig digitale vaardigheden. Bijna 1 op de 3 werkende Belgen heeft het afgelopen jaar ziekteverlof genomen om mentale redenen. Dat blijkt uit het Mind Health Report van AXA. Vooral jongere werknemers tussen de 18 en 34 jaar krijgen te maken met psychische problemen. Ze hebben veel stress door onzekerheid over de toekomst en hun financiële situatie. Daarnaast voelen velen zich eenzaam en overstelpt door negatief nieuws. Een Russische aanval in de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne heeft aan 5 mensen het leven gekost. 14 anderen raakten gewond. Rusland nam de regio onder meer onder vuur met drones. Daarbij werden flatgebouwen en auto's vernield en raakte infrastructuur beschadigd. Het dodental van de aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot 15. Ruim 100 mensen raakten gewond. Vermoedelijk ligt het werkelijke aantal slachtoffers nog hoger. De schok werd gevolgd door een tsunami. Verschillende gebouwen en een belangrijke toegangsbrug liep schade op. De beving had een kracht van 7,8. En de K3 Originals hebben gisteravond hun reuniereeks afgesloten. Karen, Christel en Kathleen traden voor de laatste keer op in een uitverkochte AFAS-dome in Antwerpen. In totaal gaven ze 48 shows in ons land en in Nederland. Die waren goed voor 812.000 tickets. Vlak voor de BIS-nummers verrasten de kinderen van Karen, Christel en Kathleen hun moeders met een bos bloemen. Het trio nam afscheid met de woorden: "Vergeet niet, ik ben Karen, ik ben Christel en ik ben Kathleen. Voor altijd jullie K3. Het is grijs en na de middag gaat het regenen vanaf de kust. De maxima komen uit op zo'n 21 graden. Morgen krijgen we zowel opklaringen als intense buien. We halen dan nog hooguit 18 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Een hele goede morgen.

0: wakker.
1: Wel, ik denk dat dat met dit nummer wel moet gelukt zijn, denk ik. Hè? Het is maandagmorgen, het is 11 uur voorbij. Dat waren Jess en James. En het nummer dat heette uiteraard Move. Zo, goedemorgen allemaal. Maandag vandaag, altijd weer. Een pittig dagje voor redelijk wat mensen. Ik weet niet hoe dat het bij jullie zit. Hier gaat het in ieder geval heel lekker in de studio van Radio Nova. We zijn er weer tot en met 1 uur. We gaan natuurlijk weer, zoals u van me gewend bent, trachten jullie favoriete muziek allemaal te draaien op de radio. Mocht hij er niet bij zitten, wat heel goed mogelijk is natuurlijk, gewoon even een bericht sturen via onze Radio Nova app. Of via onze website kan ook. Staat rechts onderaan een link waarmee jullie contact op kunnen opnemen met de studio. En dan kunnen we natuurlijk even bekijken wat we voor jullie kunnen betekenen. Goedemorgen allemaal. Eerst nog even Jan Bakker dankjewel zeggen voor zijn programma Het Muziekpaleis. Morgen vroeg om 9 uur mag u hem weer terug verwachten voor de allerfijnste muziek en de nodige actualiteit van de dag. Want dat zit altijd verwerkt in Jan zijn programma. Wij gaan straks na 12 uur onze quote en plaats van de dag weer doen. En voor de verdere rest heb ik eigenlijk alleen maar leuke muziek. En stel ik dan ook voor dat we gewoon heel vlug beginnen.

Ja, een film uit 1960. Inderdaad, een film die heet Flaming Star, met in de hoofdrol uiteraard Elvis Presley, Barbara Eden en Steve Forrest. En uit die film kwam uiteraard deze plaat, Flaming Star. Een geweldige klassieker, jawel, die we draaiden hier in Lunchen met Ruud bij Radio Nova. Het is 8 juni vandaag alweer al. Ik kijk zo meteen even of dat ik nog wat interessants kan melden op de dag van vandaag. Terug.

Ja, mijn wederhelft Gerda heeft een tijdje geleden nog contact gehad met deze Ivan Brunetti. En hij vond het alleen maar heel geweldig dat wij zijn muziek draaien hier op de radio. Hij heeft dan ook meteen al zijn muziekbestanden die hij in zijn bezit had allemaal doorgestuurd. En dan vinden wij dat heel plezant om te draaien hier op de radio. Ivan Brunetti dus, en ik neem je mee. We nemen je mee richting 1 uur, dagdagelijks hier op Radio Nova in Lunchje met Ruud.

0: Oh, Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè?
1: Ja.
0: Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Terlicht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
4: Radio Nova.
5: Radio Nova.

Ja, ze zijn stuk voor stuk oh zo plezant om te draaien op de radio. De allergrootste klassiekers uit ver vervlogen tijden. Dat was Blue Sweat en Hook It On A Feeling. Ja, op de dag van vandaag, 8 juni 1972, de Vietnamese fotograaf Nick Ut maakte de beroemde foto van het 9-jarige meisje Kim Puk. Ze rent huilend weg na een napalmbombardement van de Zuid-Vietnamezen. De foto gaat de hele wereld over en wordt als zeer schokkend ervaren. Nick Ut ontvangt voor deze foto de Pulitzerprijs. En die foto, u kan zich dat nog wel herinneren van dat meisje. Ja, inderdaad, vreselijke beelden. En die beelden, ja, jammer genoeg zijn ze nog altijd op de dag van vandaag. En dat heeft er allemaal natuurlijk mee te maken door al de oorlogen die er op dit moment allemaal aan de gang zijn. Dus laat ons hopen dat dat allemaal eens een keertje gaat stoppen, hè. Vrolijkheid op de radio dan maar. Wel, we gaan het zoeken bij Gerard Joling.

Ja, ja, wat een fijne muziek hè, op de radio. Vrienden, kom erbij. Dat was uiteraard van Freddy Breck. We moeten het hebben over de Summertime. Ja, die mag zo stilletjes aan weer wel aankomen. Ik heb begrepen dat dat nog wel niet voor dit moment is. Maar muzikaal kunnen we dat al wel een klein beetje in onze gedachten nemen. Wel, we trekken dan maar naar Volendam, naar Nederland. Dit is BZN in de Summertime.

Het is een zangduo dat werd opgericht in 2008 in Nederland. Hun allereerste single heette Geleend. Daarna volgden er nog redelijk wat singles. Er volgden enkele albums. Ze maken fijne muziek en ze noemen hun muziek een beetje nederpopachtig met een hint richting de piratenmuziek. Jawel, dit was Harte 10 en dit was wat is er mooier? Wel, ik merk dat ik hier een klein beetje met een kriebel in mijn keel.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig, anders.
4: Gewoon gezellig.
5: Ruud van Opstal.

Ja, ja, de K3, de Originals, die hebben gisteren in de AFAS-dom hun allerlaatste reunieconcert gegeven. Hoeveel waren het er in totaal hier in België? Een stuk of 30, 31. In Nederland een stuk of 16. Wel, ik denk dat ze het wel een klein beetje gehad hebben. Ze gaan dat volgens mij dan ook niet meer doen. Er zijn er toch bij die zeggen van, oh, ik wil dat nog wel een keertje. Maar voor die aantal concerten hebben ze een award mogen ontvangen. En dit waren de K3'tjes van dit moment met hun allernieuwste plaat. En die heette De Zomer van Oya Lele. Dat was inderdaad K3 hier bij Radio Nova in Lunchje met Ruud. We gaan naar het Wilde Westen en dat doen we samen met Chip Taylor. Same old story.

nog niet al te lang geleden. Het staat er hier ook netjes bij. Hè? Moet het niet te ver achterzoeken. 2025 voor Giovanno. En door jou kan ik de hele wereld aan. Is dat niet romantisch? Ja, we zijn bezig met de lunch hier op de maandag. Het is vandaag 8 juni en u weet dat. Dus we doen dat elke dag zoiets na 12 uur. Draaien wij uiteraard weer een plaat van de dag. Een plaat van de dag die ik niet zelf kies. Nee. Daar zorgt iemand anders voor. Ze zorgt er dan ook altijd voor dat daar heel netjes iets van verschijnt op onze Facebookpagina. De plaat van de dag dus straks na 12 uur. Hier in het programma Lunchje met Ruud. Terug naar 1966 nu. No.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: Bij de rellen van vorige week in Brussel tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs is een jongen van 13 opgepakt met een bidon benzine. In totaal arresteerde de politie 30 mensen. Actiegroepen roepen intussen op om vandaag te betogen tegen de harde aanpak van de politie. Die gebruikte vorige week onder meer traangas en zette het waterkanon in om de gemoederen te bedaren. De Brusselse politie voert intussen een intern onderzoek naar mogelijk wangedrag van enkele agenten. Franse gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een Russische drone neergeschoten boven Letland. Het land had eerder het luchtalarm geactiveerd aan de Russische grens, omdat het toestel al was opgemerkt. Bewoners moesten binnenblijven. Het is niet duidelijk of er schade is. In Frankrijk moeten de parketten alle dossiers waarbij kinderen betrokken zijn opnieuw onderzoeken. Dat heeft de minister van Justitie beslist. De maatregel komt er na de moord op het meisje Liana. De naam van de hoofdverdachte zou ook genoemd worden in verschillende andere zedenzaken. Maar de man werd nooit vervolgd. De Franse minister van Justitie erkent dat het gerecht gefaald heeft en heeft zijn verontschuldigingen aangeboden. Nog in Frankrijk is zanger Patrick Bruel opgepakt in een onderzoek naar seksueel misbruik. Volgens het parket van Nanterre zijn er 13 vermeende slachtoffers. Bruel heeft de feiten tot nog toe ontkend. De politie kan hem maximaal 48 uur vasthouden. Bruel schrapte eerder al zijn concerten op zomerfestivals. Bij ons zou hij eind deze maand optreden op het Bastogne Summer Festival. Ook in België loopt een onderzoek naar aanranding tegen de zanger. Patrick Bruel is 67. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Het luchtafweersysteem staat klaar om ze te onderscheppen. Toch kregen mensen in Tel Aviv en Haifa het bevel om te schuilen. Vanmorgen waren er zeker 8 explosies in Jeruzalem. Israël voerde eerder al tegenaanvallen uit op militaire doelen in Iran. Het is bewolkt met kans op regen of buien. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig. Het wordt ook frisser, met maxima rond 17 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Ja, zo, een smakelijk eten.

0: Ja, het was volgens mij in Halle, in het Vondel, dat hij gisteravond nog op het podium stond. En hij bracht daar natuurlijk de allergrootste Wiltura-klassiekers, deze Christophe. En het nummer dat heette Mijn Beste Vriend. Zo, goedemiddag, welkom terug. We zijn begonnen voor deel 2 alweer al. En het allemaal voor een lunchje met Ruud. We zijn hier dagelijks hoor, op Radio Nova tussen 11 en 1 uur in de namiddag. Ik probeer mijn best te doen om voor jullie zo fijn mogelijke muziek te draaien tijdens jouw lunch. We gaan zo meteen trouwens ook onze plaat van de dag doen. Straks hebben we nog een kort bezoekje van Gerda in de studio voor de quote van de dag. Dus dat komt er allemaal nog aan in deel 2. Een spiksplinterin nieuwe Jeroen van de Boom staat nu voor jullie klaar. Dit is Luchtballon.
1: Goedemiddag, Ruud van Opstal.

En of ze dat goed gedaan hebben, hè? Het situeerde zich allemaal midden de jaren 70. 5 jaar op een rij scoorden ze een hele grote nummer 1 notering. Ja, dat was natuurlijk Mississippi die je net hoorde uit 75. In 76 was het Georgie, daarna volgde nog Smile en My Broken Souvenir. En daarna hadden ze ook nog heel wat hitsingles in Nederland en in België. Jawel, een bekende formatie. De drie zingende zusjes uit Nederland, ofwel Pussycat. Inderdaad, hier in de lunchen met Ruud op de maandag vandaag alweer. Even kijken op onze kalender. Ja, het is alweer 8 juni.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange

0: ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
1: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
0: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
1: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
0: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
1: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie. Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
0: Dit is Radio Nova.

Ja, het is best romantisch, hè? De ring die jij draagt in een relatie. Altijd heel belangrijk. Wimmy Bauma was dat al van lang geleden, inderdaad. De ring die jij draagt hier in Lunchen met Ruud. Binnen enkele ogenblikken, dan is het natuurlijk weer zover. Dan verwelkomen wij Gerda hier heel even in de studio. Ze heeft altijd een beetje een nadenker, een klein stukje tekst. We noemen het de quote van de dag. Dus dat allemaal voor zometeen. Eerst nog even terug naar de jaren 60. En dat met Eddie Weaves.

0: uit deze Wim Soetaar, maar deze was alweer van heel wat jaren geleden. Ik hou van het leven. Ik hou van Gerda, dus daarom is ze dan ook vandaag hier weer in de studio. En dat allemaal voor de quote van de dag. Goedemiddag, Gerda.
1: Goedemiddag, Ruud. Goedemiddag, beste luisteraars allemaal.
0: Ah, vandaag. Kom jij heel de week weer langs voor de quote van de dag?
1: Ah, heel de week.
0: Allee, vooruit. Laat maar eens horen.
1: Vergeet vandaag niet te lachen en plezier te hebben. Het is de muziek van het leven.

hoe gaat het daar bij jullie? Smaakt die lunch wel een klein beetje? Waarschijnlijk wel, hè? Ja, we zijn bezig met lunchen met Ruud. Later op deze maandag volgt natuurlijk nog veel meer. Want Frank de Groef komt nog langs. We hebben ook nog Patrick van Beveren. Dus lekker blijven luisteren via jouw internetradio. Via onze website www.radionova.be. Waar je trouwens een hele berg informatie vindt.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Wij draaien lekker
3: ons eigen goesting.
2: Welkom bij Radio Nova.

man en de dames van Swoop hebben handig gebruik gemaakt van dit nummer van de Kreuners, Ik Wil Je. Ze maakten er een hele leuke feestversie van. Dat deden ze al heel wat jaren geleden, maar ze bestaan volgens mij nog altijd wel. En ze zorgen voor altijd wat, heel wat sfeer. Dit zijn de Blueberry Hillybillies en Something to Remember. Whoa.

Deze plaat dat ze het gaan doen, hè, de komende zomer, de Belgische podia gaan bestijgen en jullie helemaal knettergek maken tijdens een heerlijke zomer. De jongens van de Romeo's. Ik zag jou maar even hier alweer zo bijna aan het einde van deze lunchje met Ruud.

Ja, ik hoor het u al denken, dat kennen wij niet. Nou, dat is ook zo'n klein beetje de bedoeling van deze radio. Eigenzinnig anders. We draaien klassiekers die je op een andere radio niet hoort en die bij u misschien niet direct een belletje doen rinkelen. En dat draaien wij dan. We laten er jullie mee kennis maken. Dit was uit 1963 alweer al. The Jamels en Keep Your Mind On Me. Hey, dit was de lunch. Heeft u er een beetje van genoten? Wel, dan hoop ik jullie weer te treffen morgen om 11 uur. Want dan zijn we er natuurlijk weer terug met dit programma. Strakjes om 2 uur Frank de Groef, later nog Patrick van Beveren. Dus blijf lekker bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: Bij de rellen van vorige week in Brussel tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs is een jongen van 13 opgepakt met een bidon benzine. In totaal arresteerde de politie 30 mensen. Actiegroepen roepen intussen op om vandaag te betogen tegen de harde aanpak van de politie. Die gebruikte vorige week onder meer traangas en zette het waterkanon in om de gemoederen te bedaren. De Brusselse politie voert intussen een intern onderzoek naar mogelijk wangedrag van enkele agenten. Franse gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een Russische drone neergeschoten boven Letland. Het land had eerder het luchtalarm geactiveerd aan de Russische grens, omdat het toestel al was opgemerkt. Bewoners moesten binnenblijven. Het is niet duidelijk of er schade is. In Frankrijk moeten de parketten alle dossiers waarbij kinderen betrokken zijn opnieuw onderzoeken. Dat heeft de minister van Justitie beslist. De maatregel komt er na de moord op het meisje Liana. De naam van de hoofdverdachte zou ook genoemd worden in verschillende andere zedenzaken. Maar de man werd nooit vervolgd. De Franse minister van Justitie erkent dat het gerecht gefaald heeft en heeft zijn verontschuldigingen aangeboden. Nog in Frankrijk is zanger Patrick Bruel opgepakt in een onderzoek naar seksueel misbruik. Volgens het parket van Nanterre zijn er 13 vermeende slachtoffers. Bruel heeft de feiten tot nog toe ontkend. De politie kan hem maximaal 48 uur vasthouden. Bruel schrapte eerder al zijn concerten op zomerfestivals. Bij ons zou hij eind deze maand optreden op het Bastogne Summer Festival. Ook in België loopt een onderzoek naar aanranding tegen de zanger. Patrick Bruel is 67. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Het luchtafweersysteem staat klaar om ze te onderscheppen. Toch kregen mensen in Tel Aviv en Haifa het bevel om te schuilen. Vanmorgen waren er zeker 8 explosies in Jeruzalem. Israël voerde eerder al tegenaanvallen uit op militaire doelen in Iran. Het is bewolkt met kans op regen of buien. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig. Het wordt ook frisser, met maxima rond 17 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zin.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Nederlandstalige muziek en oldies.
3: Die je nergens anders hoort.
2: Dit is Radio Nova.

inrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valdusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valdusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: Bij de rellen van vorige week in Brussel tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs is een jongen van 13 opgepakt met een bidon benzine. In totaal arresteerde de politie 30 mensen. Actiegroepen roepen intussen op om vandaag te betogen tegen de harde aanpak van de politie. Die gebruikte vorige week onder meer traangas en zette het waterkanon in om de gemoederen te bedaren. De Brusselse politie voert intussen een intern onderzoek naar mogelijk wangedrag van enkele agenten. Franse gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een Russische drone neergeschoten boven Letland. Het land had eerder het luchtalarm geactiveerd aan de Russische grens, omdat het toestel al was opgemerkt. Bewoners moesten binnenblijven. Het is niet duidelijk of er schade is. In Frankrijk moeten de parketten alle dossiers waarbij kinderen betrokken zijn opnieuw onderzoeken. Dat heeft de minister van Justitie beslist. De maatregel komt er na de moord op het meisje Liana. De naam van de hoofdverdachte zou ook genoemd worden in verschillende andere zedenzaken. Maar de man werd nooit vervolgd. De Franse minister van Justitie erkent dat het gerecht gefaald heeft en heeft zijn verontschuldigingen aangeboden. Nog in Frankrijk is zanger Patrick Bruel opgepakt in een onderzoek naar seksueel misbruik. Volgens het parket van Nanterre zijn er 13 vermeende slachtoffers. Bruel heeft de feiten tot nog toe ontkend. De politie kan hem maximaal 48 uur vasthouden. Bruel schrapte eerder al zijn concerten op zomerfestivals. Bij ons zou hij eind deze maand optreden op het Bastogne Summer Festival. Ook in België loopt een onderzoek naar aanranding tegen de zanger. Patrick Bruel is 67. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Het luchtafweersysteem staat klaar om ze te onderscheppen. Toch kregen mensen in Tel Aviv en Haifa het bevel om te schuilen. Vanmorgen waren er zeker 8 explosies in Jeruzalem. Israël voerde eerder al tegenaanvallen uit op militaire doelen in Iran. Het is bewolkt met kans op regen of buien. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig. Het wordt ook frisser, met maxima rond 17 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Frank de Groef van 2 tot 4.

Welkom bij Radio Nova. Het is maandag 8 juni. En we zijn vertrokken met het programma Into the Groove. We zijn week 24. Het is de roze maand. En de zon die komt vandaag op om 5:30. En die gaat onder om 21:53. De maan die komt op om 2:02. En die gaat onder om 13:34. We zijn vertrokken. Dus met mooie muziek hier bij Radio Nova. Eigenzinnig anders. En dat is samen met Dennis van Dam. En die heet dan Marijke.

Dankwoordje aan mijn vorige collega. Je hoort Ruud van Opstal tussen 11 en 13 uur met het programma Hier ben je Radio Nova. En dit hoort ook nog Diana Ross uit 1980 op de radio met My Old Piano. Er is geen lift naar succes. Je hoeft de trap te nemen. Je weet Radio Nova eigenzinnig anders. Is samen met Roy Orbison en U2 Amo Maria. Goedemiddag.

0: Oh, Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, goh, ja, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè?
1: Ja.
0: Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Er ligt 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Dit is
4: Nova
3: Radio Nova.

plaat van 1964 alweer op de radio met Dol Vaughan. En die heet dan Let Me Be Love It. Hoe krijg je 20 Hollanders in een kevertje door een kwartje in te gooien?

Deze man heeft ook al een mooie hit op zijn naam. Ik heb het over Jimmy Frey. Hij heet 1994. Met de liefde blijft een kracht. Nu we toch over de liefde hebben. Twee naturisten, een man en een vrouw, ontmoeten elkaar in een nudistenkamp en maken samen een wandeling. Na een tijdje zegt de man: ik geloof dat ik u graag zie. En dan de vrouw op antwoordt: ja, ik zie het. Dat zal normaal iets anders zijn. Iets dat aan het groeien is, ja ja. Maar het is een plaat van Sammy Baker. En alleen maar de liefde.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.

Ze hadden een grote hit mee te pakken. Gert Verhulst en Jan Smit en James Cook. Met Altijd. En de volgende meneer. Hij is een grote heer aan het worden. In de Nederlandstalige showbiz. Ik heb het over Twan Fokkema. Heeft een nieuwe single uit. Met Laat Me Zingen. Hebben jullie gisteren gehoord. In een programma van Ruud van Opstal. Met Hallo Weekends. En dat is samen met Herda. We gaan nog even een voorloper draaien in het programma. En die heet dan Santa Madonna. Goedemiddag allemaal. Blij dat u luistert naar Radio Nova. Is één grote van.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
1: Radio Nova.

al 4 jaar geleden. Sam Goris met de Sergio. En die heette dan een nieuw begin. Hey hoi. Waarom nemen Belgen een steen en een lucifer mee naar bed? Een steen om te gooien naar het licht. En een lucifer om te kijken of het licht uit is.

Dit is gaat razendsnel in het programma. Hier ben je Radio Nova. Je hoorde Henk Bernhard met Mi Amor. We gaan het eerste gedeelte afsluiten. Samen met The Temptations. Eigenzinnig anders. 1964 met My Girl.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: De Amerikaanse president Trump vraagt Israël en Iran om meteen te stoppen met hun aanvallen. Hij reageert op de escalatie van gisteravond. Iran nam toen Israël onder vuur na een staakt het vuren van 2 maanden. En Israël reageerde met tegenaanvallen. Volgens Iran zal dat zeker gevolgen hebben voor het vredesoverleg met de Amerikanen. Voor Teheran is Washington mede verantwoordelijk voor de escalatie. Bij de zware brand in een loods in Anderlecht zijn zeker 2 mensen omgekomen. Dat meldt het parket van Brussel. Hun identiteit is nog niet bekend. Hulpverleners zoeken nog altijd naar mogelijke andere slachtoffers. Het vuur brak zaterdagmorgen uit. De oorzaak van de brand staat nog niet vast. In Brussel heeft de politie een indrukwekkende drugsvangst gedaan. Ze kon ruim 17 kilogram marihuana, 1,5 kilo cannabis en meer dan €34.000 cash geld in beslag nemen. Een man is opgepakt. De onderzoeksrechter heeft hem intussen ook aangehouden. Chauffeurs van de lijn krijgen voortaan jaarlijks 3 kleine verkeersovertredingen terugbetaald. Pas vanaf een 4e lichte overtreding binnen het jaar moeten ze er zelf voor opdraaien. De lijn voert de nieuwe regels in heel Vlaanderen. Ze gelden niet voor zware inbreuken zoals rijden onder invloed of gsm-gebruik achter het stuur. De Rode Duivels zijn vertrokken naar het WK voetbal. Ze namen vanmorgen op Brussels Airport een vlucht naar het Amerikaanse Seattle. Ze komen aan rond 00:00 onze tijd. Over precies een week spelen de Rode Duivels hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. We krijgen grijs en regenachtig weer bij maxima rond 21 graden. De volgende dagen mogen we afwisselend zon en pittige buien verwachten. We halen dan een graad of 17.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Frank de Groef, van 2 tot 4 uur.

Van harte welkom in deel 2 van het programma Into the Groove. Je hoort Sander Kwarty met Voor Jou. Zometeen Robert Pater met Terug naar Jouw Hart. Tot en met 16 uur, Frank de Groove op de radio. Ja.

Je hoort ze hier enkel dan alleen de mooiste klassiekers aller tijden. Elvis Presley, eigenzinnig anders, met hij niet 174, met My Boy. Noem eens drie dieren die in het Afrikaanse oerwoud voorkomen. Ze vraagt de juf aan de leerlingen, waar iemand zijn handje in de lucht insteekt. En dat is natuurlijk Jantje, die zegt een giraf en twee leeuwen.

0: Kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen. Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
3: Dit is Radio Nova.

0: Je hoorde de keizer van een Vlaams lied, wilt u daar met Als ik terugkijk. Tot en met 16 uur ben ik jouw gastheer in het programma Into the Groove. Als je altijd tegen de stroom inzwemt, kom je in ieder geval ergens heen. Dit is Michael Enzo.
1: Zomaar een nacht.

Voor example, al in de jaren 80, 85, Moses met We Joe. Goedemiddag allemaal. Zometeen heet niet 182 met Patrice Appai. En die heet dan Tomorrow is another day.

hebben het over Ambiance Stroof met Frank de Groof en Fetty met een woning op vier wielen. En deze zijn er ook altijd graag bij. Ik heb het over

Het is gezelligheid, Rolf, met ondergetekende Pascal Rutdekker. En kijk om je heen. Het is maandag namiddag. Na het weekend is het ook gezellig op de radio. En dat is samen met Maud en McNeil.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
4: Ik bouw je.

Ja, de Luc van Meeuwen met hun huis op de wolken. Ik zeg jullie allemaal bedankt voor het luisteren naar het programma Into the Groove. Morgen ben ik terug tussen 14 en 16 met ook mooie platen meebrengen voor jullie in de huiskamer, in de wagen waar dan ook. Luister naar Radio Nova. We gaan eruit met een plaat van Christophe en die heet dan Een Ster. Graag tot morgen. En dat is natuurlijk bij Radio Nova. Eigenzinnig anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: De Amerikaanse president Trump vraagt Israël en Iran om meteen te stoppen met hun aanvallen. Hij reageert op de escalatie van gisteravond. Iran nam toen Israël onder vuur na een staakt het vuren van 2 maanden. En Israël reageerde met tegenaanvallen. Volgens Iran zal dat zeker gevolgen hebben voor het vredesoverleg met de Amerikanen. Voor Teheran is Washington mede verantwoordelijk voor de escalatie. Bij de zware brand in een loods in Anderlecht zijn zeker 2 mensen omgekomen. Dat meldt het parket van Brussel. Hun identiteit is nog niet bekend. Hulpverleners zoeken nog altijd naar mogelijke andere slachtoffers. Het vuur brak zaterdagmorgen uit. De oorzaak van de brand staat nog niet vast. In Brussel heeft de politie een indrukwekkende drugsvangst gedaan. Ze kon ruim 17 kilogram marihuana, 1,5 kilo cannabis en meer dan 34.000 euro cash geld in beslag nemen. Een man is opgepakt. De onderzoeksrechter heeft hem intussen ook aangehouden. Chauffeurs van de lijn krijgen voortaan jaarlijks 3 kleine verkeersovertredingen terugbetaald. Pas vanaf een 4e lichte overtreding binnen het jaar moeten ze er zelf voor opdraaien. De lijn voert de nieuwe regels in heel Vlaanderen. Ze gelden niet voor zware inbreuken zoals rijden onder invloed of gsm-gebruik achter het stuur. De Rode Duivels zijn vertrokken naar het WK voetbal. Ze namen vanmorgen op Brussels Airport een vlucht naar het Amerikaanse Seattle. Ze komen aan rond middernacht onze tijd. Over precies een week spelen de Rode Duivels hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. We krijgen grijs en regenachtig weer bij maxima rond 21 graden. De volgende dagen mogen we afwisselend zon en pittige buien verwachten. We halen dan een graad of 17.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Patrick van Bever en het Spitsuur. En alles verloopt met de vrolijkste vibes.

Nee hoor, je hoeft niet bang te zijn. Jullie zijn hier in goede handen, zou ik maar zeggen. Ja, Radio Nova, je eigenzinnige radio op maandagmiddag. Het is net 4 uur geweest en dat betekent dat het alweer hoog tijd is voor het spitsuur op jouw maandagmiddag. En wij gaan ze draaien 2 uur lang hier op jouw radio. En wat voor platen gaan wij allemaal draaien? Ik heb voor jullie terugblikken van Engelbert Humperdinck. Heb ik klaarstaan. Bonnie Tyler zit ook in het programma. We hebben Larissa en we hebben ook nog eentje van Wim de Kranen. Ja, dat zit er ook tussen. Dus meer dan reden genoeg om te blijven luisteren hier naar jouw eigenzinnige radio. Voor de mensen die pas afstemmen, wees welkom in ieder geval. En ik draai ze tot en met 6 uur, heb ik net al gezegd. En deze, die draaien wij er ook bij. Frans Bauer is dit. En hij zit achter gesloten deuren. En onze eerste opener van vandaag, dat was er een van Meteor. En je hoeft niet bang te zijn. Absoluut niet, nee.

Ja, en zoals jullie gewend zijn hier bij jouw eigenzinnige radio, Nederlandstalig werk, Vlaamstalig werk en afgewisseld ook onze terugblikken die wij hier elke week weer laten horen. Dit was er een uit 1960, Bob Loeman en dat met Oh Lonesome Me. Straks nog meer van die oldies, maar eerst dit hier nu. Ik kwam je tegen. Ja, in 2011 zong Litse Hille dit nummer. Ik kwam jou tegen. Ja, weet je niet welk nummer? Nee? Heel goed luisteren. Hier is ze nu.

Ja, geweldig nieuwe nummer, dat van Larissa. Je hoorde ze met Als jij naast mij staat. En we gaan straks nog een van die nieuwere platen draaien van een van onze Vlaamse artiesten hier op Radio Nova. Maar dat is voor later natuurlijk. Hier op jouw radio hebben wij nu zometeen Danny Poppinghaus voor jullie. En Als ik in de sterren aan de hemel weer zie staan. Ja, wat dan? Ja, wat dan?

0: inrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Wij draaien lekker
1: onze eigen goesting.
0: Radio Nova.
2: Vlaams en Nederlands, maar ook de hits van heden en verleden. Met Patrick van Bever.

Ja, ik hoef er eigenlijk al niet veel woorden meer aan vuil te maken, maar wij worden allemaal ouder, veel ouder zelfs. Dit was een terugblik uit 1977, die alomgekende plaat van Bonnie Tyler, en veel gedraaide trouwens ook die tijd. It's a Heartache hoorde je hier in het Spitsuur. Het Spitsuur op jouw maandagmiddag. Ja, en deze hier, ja, die mag er ook wel zijn. Het is er een van Freek van Rooij. Het nummer komt uit 2018. Kijk naar boven.

we kennen allemaal natuurlijk Hazes, André Hazes senior en André Hazes junior. Maar er is ook nog een dame die Hazes heet. Ja, niemand minder dan Roxanne Hazes. Je hoorde ze daarnet nog op jouw radio met de chaos die is gedoofd. Wij duiken terug in het hitverleden en dat naar 1978. Daar vinden wij deze kanjer terug. Engelbert Humperdinck en Love Letters.

Een heel liefdesverhaal in die tijd. 1978, Engelbert Humperdinck hoorde je en dan net Love Letters. En die is hier, die was jarig. Ja, die is jarig geweest. Dat was niemand minder dan John Dennis. Ja, John Dennis die is destijds geboren onder de naam John van den Abele. Hij werd geboren in Willebroek en hij startte met zingen in 1993. Dankzij deze lange muzikale carrière heeft hij een heel palmares weten neer te planten in de showbusiness. Ja, en ook gisteren was het grote verjaardagsshow in Parike Brakel in de Europazaal. En dat was de verjaardagsshow van John Dennis dus, met tal van andere artiesten. Ja, John Dennis, 56 jaar is hij geworden. Ik zou zeggen, nogmaals proficiat met jouw verjaardag. En daarom draaien wij nu nog eens een plaat van John Dennis zelf. Zijn nieuwe single is dit nu bij Radio Nova. Hier is Zondag.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Dit is Radio Nova.
4: Zet je radio wat harder en vergeet die vervelende files. Dit is het Spitsuur met Patrick van Bever.

Ja, het is een meezinger van een paar jaar geleden. Een paar twaalftal jaar geleden. Erik Vlanders was dat. En ondanks dat het weer een druilerige, regenachtige dag is vandaag, op deze maandag vroeg hij toch om even met hem mee buiten te komen. Want het plaatje dat heette Kom mee naar buiten. En deze hier, die is van Peter van Laat, was onlangs ook jarig. Hier is hij met die plaat die wij allemaal wel kennen. Aan en uit. Aan.

Ja, ondanks deze leeftijd van deze plaat van Rita de Neve, zal het altijd zo'n foute plaat blijven die op elk feestje wel gedraaid zal worden. Het is de allereerste keer. Ja, het is niet onze allereerste keer, maar wij gaan wel richting 5 uur toe, want deel 1 zit er hier bijna op van het spitsuur op jouw maandagnamiddag. En dat gaan we overlaten aan onze laatste plaat hier nu. Dennis Smit is dit. En draai je om. Gewoon je omdraaien, zodat je straks in deel 2 beland bent.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: De Amerikaanse president Trump vraagt Israël en Iran om meteen te stoppen met hun aanvallen. Hij reageert op de escalatie van gisteravond. Iran nam toen Israël onder vuur na een staakt het vuren van 2 maanden. En Israël reageerde met tegenaanvallen. Volgens Iran zal dat zeker gevolgen hebben voor het vredesoverleg met de Amerikanen. Voor Teheran is Washington mede verantwoordelijk voor de escalatie. Bij de zware brand in een loods in Anderlecht zijn zeker 2 mensen omgekomen. Dat meldt het parket van Brussel. Hun identiteit is nog niet bekend. Hulpverleners zoeken nog altijd naar mogelijke andere slachtoffers. Het vuur brak zaterdagmorgen uit. De oorzaak van de brand staat nog niet vast. In Brussel heeft de politie een indrukwekkende drugsvangst gedaan. Ze kon ruim 17 kilogram marihuana, 1,5 kilo cannabis en meer dan 34.000 euro cashgeld in beslag nemen. Een man is opgepakt, de onderzoeksrechter heeft hem intussen ook aangehouden. Chauffeurs van de lijn krijgen voortaan jaarlijks 3 kleine verkeersovertredingen terugbetaald. Pas vanaf een 4e lichte overtreding binnen het jaar moeten ze er zelf voor opdraaien. De lijn voert de nieuwe regels in heel Vlaanderen. Ze gelden niet voor zware inbreuken zoals rijden onder invloed of gsm-gebruik achter het stuur. De Rode Duivels zijn vertrokken naar het WK voetbal. Ze namen vanmorgen op Brussels Airport een vlucht naar het Amerikaanse Seattle. Ze komen aan rond middernacht onze tijd. Over precies een week spelen de Rode Duivels hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. We krijgen grijs en regenachtig weer bij maxima rond 21 graden. De volgende dagen mogen we afwisselend zon en pittige buien verwachten. We halen dan een graad of 17.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Patrick van Bever en het Spitsuur. En alles verloopt met de vrolijkste vibes. Wow.

Ja, One Way Ticket Eruption had er ooit een grote hit mee natuurlijk. Maar deze hier die was uit Vlaanderen, Erik van Klinken. En dat met One Way Ticket. Eenmaal enkele reis graag, met andere woorden. We zijn vandaag maandag geworden en u bent net na 5 uur hier beland bij jouw eigenzinnige radio in deel 2 van het Spitsuur. Met heel wat leuke platen hier vandaag ook nog. We gaan trouwens nog een plaatje draaien voor, je weet wel, het overlijden van Margriet Hermans. We gaan straks een duetje van haar draaien samen met haar dochter. Als je blijft luisteren, hoor je die zometeen ook wel. Deze hier, die zat er vandaag ook bij onze playlist. Het is Christophe. En dat goed gevoel, dat krijg je van dit soort platen.

Ja, deze twee pareltjes na elkaar uit Nederland en Vlaanderen. Allereerst was er Corrie Konings en Vergeet wat ik toen had. En dat was een nummer uit 1972. En erachteraan ook nog een terugblik uit de 87 van Bobby Prins en Bimba Bimba Bella. Heel veel golden oldies hier op je radio. Tussendoor de Nederlandstalige en de Vlaamstalige platen. Uit 1968, Tommy Rowe, die zit er vandaag ook tussen.

0: 1945 of ilsuut2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Ilsuut.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
2: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
1: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
2: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
1: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
2: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
1: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
3: Welkom bij Radio Nova.

Deze die kwam uit 2018, Wesley Bronkhorst, met Ik ben zo trots op jou. Heel wat herwerkte versies waren al de revue gepasseerd, ook zelfs in het van Vlaamse artiesten, zelfs van Engelse artiesten. Je kan het zo gek niet bedenken of ze hebben er een versie over. Het is een beetje net hetzelfde als een Engelbewaarder, heeft ook iedereen een versie van gemaakt. Deze hier die was dus van Wesley Bronkhorst op de radio. En deze hier die komt uit de 80er jaren, de Everly Brothers en On the Wings of a Nightingale.

0: toch wel een gouden raad die wij iedere chauffeur die nog op de baan is of op de baan nog moet, toch wel willen aanraden. Danny D'Amaro, die zong erover in 2006. Voorzichtig rijden, beter twee keer kijken dan maar één keer, moet je maar denken. Het is tijd voor dat duetje met Celine Hermans en Margriet Hermans. Ik heb het daarnet al gezegd, ter nagedachtenis van het overlijden van Margriet draaien wij regelmatig wel eens een plaat van deze fantastische dame geweest, toch wel, met heel veel leuke platen. Nu is het de beurt aan Celine Hermans, maar deze hier, die is van hen twee nog. Het is ook alweer een nummer van heel wat jaar geleden, dat wel ja.
1: Radio Nova.

toch wel een heel mooi nummer natuurlijk. Van Danny Fabri, de man die zingt nog steeds. Hij treedt nog regelmatig op ook. En je weet het, in Parike, in Brakel is dat, ja. In de Europazaal, daar heeft Danny Fabri elk jaar weer. In begin augustus dacht ik dat het was zijn grote verjaardagshow. En ook dit jaar zal dat van dat zijn natuurlijk. Ik heb er trouwens al kaarten voor. Dus ik zal er zeker gaan naar kijken. Dat was hij, Danny Fabri en 18 rode rozen. Rode rozen, dat heb ik niet in de tuin staan, maar wel van die hele mooie witte. Ja, ik hou ook wel van rozen. Wie niet trouwens? Deze man hier, die zit er vandaag ook nog eens tussen in de spits. Dat is een plaat van een 2-3-tal jaar geleden. Hier is Harjen en dan met Raar Maar Waar.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
4: Dit is Radio Nova.
5: Vlaams en Nederlands. Maar ook de hits van heden
6: en verleden.
5: Met Patrick van Bever.

Deze man wordt ook regelmatig gedraaid hier bij jouw eigenzinnige radio. Andy was dat met een opname uit 2018. Jij bent als de zonneschijn. Allee vooruit, dankjewel voor het complimentje. Deze hier, dat is heel wat anders. Ja, dit is een rustig nummer van André Hazes en André Hazes Junior. Ja, senior en junior in één plaatje. Wel, dit was daarvan het resultaat. Bedankt, mijn vriend.

Een heerlijke feestplaat. Een meezinger als het ware. Bob Offenberg hoor je. En ik voel me super. Ik voel me goed. Ja, wij voelen ons iets minder goed. Want wij moeten voor vandaag afscheid van onze luisteraars nemen. Dit was het Spitsuur op jouw maandagmiddag hier bij jouw eigenzinnige radio. We gaan eruit met nog twee platen. De allereerste is die van Tony Martin en Mart Hoogkamer met de hartslag van de stad. En daarna gaan we eruit met een gekende plaat met heel veel betekenis. Gorky die komt er zo meteen ook aan, net voor 6 uur. En dat met Mia, een terugblik uit 1992. Morgen is Patrick de Groot hier van dienst voor het Spitsuur om 4 uur. En ik ben er heel graag terug woensdagmiddag voor een nieuwe aflevering van het Spitsuur. En je weet, morgenochtend vanaf 7 uur je radio gewoon afstellen op Radio Nova, eigenzinnige radio. Want dan zit onze collega Stef Leeuwenaerts hier al klaar voor al die leuke platen voor jullie te draaien. Dus zeker morgen terug luisteren. Dag.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Opnieuw hebben enkele honderden betogers in Brussel actie gevoerd tegen de onderwijsbesparingen bij de Franse gemeenschap. Het zwaartepunt van de actie lag rond het Justitiepaleis aan het Poelaardplein. Organisator Mars Attacks riep op om deze keer vreedzaam te betogen na de rellen en vernielingen van vorige week. Toch hebben enkele jongeren, sommigen gemaskerd, opnieuw deelsteps en deelfietsen in brand gestoken, vlak bij het Centraal Station. Mars Attacks zegt de komende 2 weken nog dagelijks actie te zullen voeren, telkens in een andere Waalse stad. Paus Leo XIV heeft vanmiddag in Spanje een delegatie slachtoffers ontvangen van misbruik binnen de kerk. Hij riep daarna de bisschoppen in Madrid ook op om, zo zei hij, deze plaag te bestrijden met luisteren, gerechtigheid en herstel. Toch zijn enkele slachtofferorganisaties in Spanje kritisch omdat zij niet waren uitgenodigd en omdat de ontmoeting achter gesloten deuren plaatsvond. De paus is in Spanje voor een 7-daags bezoek. Een man van 25 uit Ichtegem in West-Vlaanderen krijgt een werkstraf van 285 uur voor verkrachting. 2 jaar geleden verkrachtte hij in Brugge een dronken meisje dat haar 18e verjaardag vierde. De man verkrachtte haar in de auto terwijl een vriend alles filmde. Daarna is de jonge vrouw opnieuw verkracht bij de man thuis. Daar is ze teruggevonden door de politie via de applicatie Find My iPhone. De man die alles filmde komt er vanaf met een werkstraf van 100 uur. In het zuidwesten van Australië is alweer een man omgekomen na een aanval van een haai. Het is al het derde dodelijke incident met een haai in hetzelfde gebied in amper een maand tijd. De man van 35 was met zijn familie aan het speervissen toen een haai van bijna 5 meter lengte hem aanviel. Hij is nog met een boot naar de kust gebracht, maar alle hulp kwam te laat. In de Australische politiek gaan opnieuw stemmen op om de haaienpopulatie beter te beheren door een deel ervan te doden, maar milieuorganisaties verzetten zich fel. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft de Deen Anton Charmeek de tweede rit gewonnen. Hij was de sterkste van een groep vluchters. Onze jonge landgenoot Vlad van Mechelen reed een knappe koers en finishte derde. De Fransman Baudin behoudt de gele leiderstrui. De rittenkoers geldt traditioneel als een van de belangrijke rondes in de aanloop naar de Tour de France. Vanavond nog kans op hevige buien, mogelijk met onweer, vooral in het oosten en het centrum. Vannacht wordt het stilaan droger met opklaringen en minima tot 12 graden. Morgen opnieuw een wisselvallige dag.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Radio Nova.
3: Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Opnieuw hebben enkele honderden betogers in Brussel actie gevoerd tegen de onderwijsbesparingen bij de Franse gemeenschap. Het zwaartepunt van de actie lag rond het Justitiepaleis aan het Poelaardplein. Organisator Mars Attacks riep op om deze keer vreedzaam te betogen na de rellen en vernielingen van vorige week. Toch hebben enkele jongeren, sommigen gemaskerd, opnieuw deelsteps en deelfietsen in brand gestoken, vlak bij het Centraal Station. Mars Attacks zegt de komende 2 weken nog dagelijks actie te zullen voeren, telkens in een andere Waalse stad. Paus Leo XIV heeft vanmiddag in Spanje een delegatie slachtoffers ontvangen van misbruik binnen de kerk. Hij riep daarna de bisschoppen in Madrid ook op om, zo zei hij, deze plaag te bestrijden met luisteren, gerechtigheid en herstel. Toch zijn enkele slachtofferorganisaties in Spanje kritisch omdat zij niet waren uitgenodigd en omdat de ontmoeting achter gesloten deuren plaatsvond. De paus is in Spanje voor een 7-daags bezoek. Een man van 25 uit Ichtegem in West-Vlaanderen krijgt een werkstraf van 285 uur voor verkrachting. 2 jaar geleden verkrachtte hij in Brugge een dronken meisje dat haar 18e verjaardag vierde. De man verkrachtte haar in de auto terwijl een vriend alles filmde. Daarna is de jonge vrouw opnieuw verkracht bij de man thuis. Daar is ze teruggevonden door de politie via de applicatie Find My iPhone. De man die alles filmde komt er vanaf met een werkstraf van 100 uur. In het zuidwesten van Australië is alweer een man omgekomen na een aanval van een haai. Het is al het 3e dodelijke incident met een haai in hetzelfde gebied in amper een maand tijd. De man van 35 was met zijn familie aan het speervissen toen een haai van bijna 5 meter lengte hem aanviel. Hij is nog met een boot naar de kust gebracht, maar alle hulp kwam te laat. In de Australische politiek gaan opnieuw stemmen op om de haaienpopulatie beter te beheren door een deel ervan te doden, maar milieu organisaties verzetten zich fel. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft de Deen Anton Charmeek de 2e rit gewonnen. Hij was de sterkste van een groep vluchters. Onze jonge landgenoot Vlad van Mechelen reed een knappe koers en finishte 3e. De Fransman Baudin behoudt de gele leiderstrui. De rittenkoers geldt traditioneel als een van de belangrijke rondes in de aanloop naar de Tour de France. Vanavond nog kans op hevige buien, mogelijk met onweer, vooral in het oosten en het centrum. Vannacht wordt het stilaan droger met opklaringen en minima tot 12 graden. Morgen opnieuw een wisselvallige dag.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova, ook dit uur.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte dienst na verkoop.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Welkom bij Radio Nova.
1: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Opnieuw hebben enkele honderden betogers in Brussel actie gevoerd tegen de onderwijsbesparingen bij de Franse gemeenschap. Het zwaartepunt van de actie lag rond het Justitiepaleis aan het Poelaardplein. Organisator Mars Attacks riep op om deze keer vreedzaam te betogen na de rellen en vernielingen van vorige week. Toch hebben enkele jongeren, sommigen gemaskerd, opnieuw deelsteps en deelfietsen in brand gestoken, vlak bij het Centraal Station. Mars Attacks zegt de komende 2 weken nog dagelijks actie te zullen voeren, telkens in een andere Waalse stad. Paus Leo XIV heeft vanmiddag in Spanje een delegatie slachtoffers ontvangen van misbruik binnen de kerk. Hij riep daarna de bisschoppen in Madrid ook op om, zo zei hij, deze plaag te bestrijden met luisteren, gerechtigheid en herstel. Toch zijn enkele slachtofferorganisaties in Spanje kritisch omdat zij niet waren uitgenodigd en omdat de ontmoeting achter gesloten deuren plaatsvond. De paus is in Spanje voor een 7-daags bezoek. Een man van 25 uit Ichtegem in West-Vlaanderen krijgt een werkstraf van 285 uur voor verkrachting. 2 jaar geleden verkrachtte hij in Brugge een dronken meisje dat haar 18e verjaardag vierde. De man verkrachtte haar in de auto terwijl een vriend alles filmde. Daarna is de jonge vrouw opnieuw verkracht bij de man thuis. Daar is ze teruggevonden door de politie via de applicatie Find My iPhone. De man die alles filmde komt er vanaf met een werkstraf van 100 uur. In het zuidwesten van Australië is alweer een man omgekomen na een aanval van een haai. Het is al het 3e dodelijke incident met een haai in hetzelfde gebied in amper een maand tijd. De man van 35 was met zijn familie aan het speervissen toen een haai van bijna 5 meter lengte hem aanviel. Hij is nog met een boot naar de kust gebracht, maar alle hulp kwam te laat. In de Australische politiek gaan opnieuw stemmen op om de haaienpopulatie beter te beheren door een deel ervan te doden, maar milieuorganisaties verzetten zich fel. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft de Deen Anton Charmeek de 2e rit gewonnen. Hij was de sterkste van een groep vluchters. Onze jonge landgenoot Vlad van Mechelen reed een knappe koers en finishte 3e. De Fransman Baudin behoudt de gele leiderstrui. De rittenkoers geldt traditioneel als een van de belangrijke rondes in de aanloop naar de Tour de France. Vanavond nog kans op hevige buien, mogelijk met onweer, vooral in het oosten en het centrum. Vannacht wordt het stilaan droger met opklaringen en minima tot 12 graden. Morgen opnieuw een wisselvallige dag.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: In Brussel is het maandagavond toch opnieuw tot een confrontatie gekomen tussen de politie en de betogers tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Omdat een groep jongeren naar het Brussels parlement wilde trekken, greep de politie in en zette traangas in. Eerder hadden de jongeren opnieuw deelsteps en deelfietsen in brand gestoken in de omgeving van het Centraal Station. Volgens de organisatoren waren er opnieuw meer dan 2000 actievoerders in Brussel. Diverse nieuwsbronnen melden dat Iran en Israël elkaar niet meer bestoken. President Trump spreekt van een daadwerkelijk staakt het vuren. Trump zou er bij de Israëlische premier Netanyahu op hebben aangedrongen de aanvallen te staken om de lopende onderhandelingen niet te hypothekeren. In een tv-toespraak heeft Netanyahu dan weer gezegd dat de strijd met Iran en ook met Hezbollah nog niet voorbij is. Iran eist dat Israël ook de aanvallen op buurland Libanon stopzet. Er duiken opnieuw beelden op van hevig geweld door jongeren op een bus van de lijn, deze keer in Aartselaar. De beelden dateren van een week geleden en zijn verspreid door Vlaams Belang voorzitter Tom van Grieken. De opname toont hoe een jongen zware klappen en trappen op het hoofd krijgt van een andere jongere. De chauffeur zou het geweld in eerste instantie niet hebben opgemerkt. Pas toen hij stopte en de deuren opende, kon het slachtoffer vluchten. Die heeft aangifte gedaan bij de politie en het parket is een onderzoek gestart. De aanleiding voor het zware geweld is onduidelijk. Divock Origi stopt met voetballen. De 32-voudige Rode Duivel zat al even op een doodspoor. Na enkele succesjaren bij Liverpool kwam hij bij AC Milan en Nottingham Forest amper aan spelen toe. Op het WK van 2014 was Origi er nog bij en toen maakte hij zelfs een doelpunt tegen Rusland. Origi is 31 en zou zich hebben ingeschreven als student aan Harvard University. Naar verluid hoopt hij op een nieuwe carrière in de modewereld. En zeg niet langer CCML tegen Chocomel. Na 77 jaar krijgt het chocoladedrankje ook in ons land de naam die het al die tijd in het buitenland gehad heeft. Producent Friesland Campina zegt zo te kiezen voor uniformiteit. Het zou enkel gaan om een naamswijziging. De productie van Chocomel in Aalter en Bornem blijft behouden. Na enkele intense buien stilaan droger tijdens de nacht. Dinsdag begint ook droog met wat stapelwolken. Na de middag kan het weer gaan regenen. Er staat ook een krachtige wind en we halen tot 17 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Welkom bij Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Radio Nova.
1: Eigenzinnig.
0: Anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: In Brussel is het maandagavond toch opnieuw tot een confrontatie gekomen tussen de politie en de betogers tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Omdat een groep jongeren naar het Brussels parlement wilde trekken, greep de politie in en zette traangas in. Eerder hadden de jongeren opnieuw deelsteps en deelfietsen in brand gestoken in de omgeving van het Centraal Station. Volgens de organisatoren waren er opnieuw meer dan 2000 actievoerders in Brussel. Diverse nieuwsbronnen melden dat Iran en Israël elkaar niet meer bestoken. President Trump spreekt van een daadwerkelijk staakt het vuren. Trump zou er bij de Israëlische premier Netanyahu op hebben aangedrongen de aanvallen te staken om de lopende onderhandelingen niet te hypothekeren. In een tv-toespraak heeft Netanyahu dan weer gezegd dat de strijd met Iran en ook met Hezbollah nog niet voorbij is. Iran eist dat Israël ook de aanvallen op buurland Libanon stopzet. Er duiken opnieuw beelden op van hevig geweld door jongeren op een bus van de lijn, deze keer in Aartselaar. De beelden dateren van een week geleden en zijn verspreid door Vlaams Belang voorzitter Tom van Grieken. De opname toont hoe een jongen zware klappen en trappen op het hoofd krijgt van een andere jongere. De chauffeur zou het geweld in eerste instantie niet hebben opgemerkt. Pas toen hij stopte en de deuren opende, kon het slachtoffer vluchten. Die heeft aangifte gedaan bij de politie en het parket is een onderzoek gestart. De aanleiding voor het zware geweld is onduidelijk. Divock Origi stopt met voetballen. De 32-voudige Rode Duivel zat al even op een doodspoor. Na enkele succesjaren bij Liverpool kwam hij bij AC Milan en Nottingham Forest amper aan spelen toe. Op het WK van 2014 was Origi er nog bij en toen maakte hij zelfs een doelpunt tegen Rusland. Origi is 31 en zou zich hebben ingeschreven als student aan Harvard University. Naar verluidt hoopt hij op een nieuwe carrière in de modewereld. En zeg niet langer CCML tegen Chocomel. Na 77 jaar krijgt het chocoladedrankje ook in ons land de naam die het al die tijd in het buitenland gehad heeft. Producent Friesland Campina zegt zo te kiezen voor uniformiteit. Het zou enkel gaan om een naamswijziging. De productie van Chocomel in Aalter en Bornem blijft behouden. Na enkele intense buien stilaan droger tijdens de nacht. Dinsdag begint ook droog met wat stapelwolken. Na de middag kan het weer gaan regenen. Er staat ook een krachtige wind en we halen tot 17 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een per

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
0: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: In Brussel is het maandagavond toch opnieuw tot een confrontatie gekomen tussen de politie en de betogers tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Omdat een groep jongeren naar het Brussels parlement wilde trekken, greep de politie in en zette traangas in. Eerder hadden de jongeren opnieuw deelsteps en deelfietsen in brand gestoken in de omgeving van het Centraal Station. Volgens de organisatoren waren er opnieuw meer dan 2000 actievoerders in Brussel. Diverse nieuwsbronnen melden dat Iran en Israël elkaar niet meer bestoken. President Trump spreekt van een daadwerkelijk staakt het vuren. Trump zou er bij de Israëlische premier Netanyahu op hebben aangedrongen de aanvallen te staken om de lopende onderhandelingen niet te hypothekeren. In een tv-toespraak heeft Netanyahu dan weer gezegd dat de strijd met Iran en ook met Hezbollah nog niet voorbij is. Iran eist dat Israël ook de aanvallen op buurland Libanon stopzet. Er duiken opnieuw beelden op van hevig geweld door jongeren op een bus van de lijn, deze keer in Aartselaar. De beelden dateren van een week geleden en zijn verspreid door Vlaams Belang-voorzitter Tom van Grieken. De opname toont hoe een jongen zware klappen en trappen op het hoofd krijgt van een andere jongen. De chauffeur zou het geweld in eerste instantie niet hebben opgemerkt. Pas toen hij stopte en de deuren opende, kon het slachtoffer vluchten. Die heeft aangifte gedaan bij de politie en het parket is een onderzoek gestart. De aanleiding voor het zware geweld is onduidelijk. Divock Origi stopt met voetballen. De 32-voudige Rode Duivel zat al even op een doodspoor. Na enkele succesjaren bij Liverpool kwam hij bij AC Milan en Nottingham Forest amper aan spelen toe. Op het WK van 2014 was Origi er nog bij en toen maakte hij zelfs een doelpunt tegen Rusland. Origi is 31 en zou zich hebben ingeschreven als student aan Harvard University. Naar verluidt hoopt hij op een nieuwe carrière in de modewereld. En zeg niet langer CCML tegen Chocomel. Na 77 jaar krijgt het chocoladedrankje ook in ons land de naam die het al die tijd in het buitenland gehad heeft. Producent Friesland Campina zegt zo te kiezen voor uniformiteit. Het zou enkel gaan om een naamswijziging. De productie van Chocomel in Aalter en Bornem blijft behouden. Na enkele intense buien stilaan droger tijdens de nacht. Dinsdag begint ook droog met wat stapelwolken. Na de middag kan het weer gaan regenen. Er staat ook een krachtige wind en we halen tot 17 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Radio Nova. Ook dit

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.
3: Ik loop in de stille straten, ben op weg weer naar de kroeg.

zondagmorgen kom ik heel laat uit mijn bed, mijn hoofd doet pijn. De lege flessen op de tafel geuren bitter naar het bier van het festijn.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter horen.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina.

scan de QR-code op onze website. Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.